0: Yeah, everybody's doing the Bum Bosch Boogie. Country Hillbilly Boogie. En de 40 keer aanvang 50 jaren in deze tijd waarin de Hillbilly Country Boogie muziek eindeutig ook vroeger pre-rockabilly invloeden te horen. In die laatste twee wochen hebben we weer voornamelijk op zich gelegd underground Hillbilly en rockabilly gespeeld als New Jersey, insbesondere als New York, gelegen neben New York City en ook Jersey City. Inclusief daarbij ook enige platten van de Warren Brothers met Shorty en Smokey Warren. Zum Beispiel, letzte Woche haben wir auch den Jersey Central Special gespielt van Smokey Warren. Niet weit entfernt van de Hillbilly Underground Szene in Jersey, waar ook de Hillbilly Szene in Philadelphia, wo ook Bill Haley en de 40er aanvang 50er jaren is aangevangen. Inclusief daarbij ook natuurlijk de Jukebox Cannonball op Essex Records. Nog een stufe älter is die nächste platte, want is ook ähnlich verwant met de Jersey Special van de Warren Brothers. Want ik rede jetzt über Jesse Rogers uit de Philadelphia Hillbilly Szene, 40er jaar. Jesse Rogers en de Jukebox Cannonball.
1: All aboard for the Jukebox Cannonball.

Rampen, stampen en bobben around. Tommy Wiggly was met Earl Down Boogie of Imperial Records uit de jaren 1949. Uit de New Orleans, Louisiana R&B scene. Zijn de grootste hit recording qua de maals in die funstige jaren overigens zijn intro. Een boogie intro, namelijk Jam Up van Tommy Wiggly. Oké, Ryder Gates of Rhythm Bump Records. How are you here? Cherry Casino and the Gamblers and Hospital Blue!

The train is rolling, rolling down the track. The Rockabilly Trio, Johnny Burnett, Dorsey Burnett en Paul Burson. Met The Train is Captain Rolling. Een original, natuurlijk van Tiny Bradshaw. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Heute in deze Rocking 50s zendung is een Rockabilly Rarity van Romeo Sullivan en The Serenade. Damals in die 50er jaren veröffentlicht. Auf das kleine lokale top-notch label Romeo Sullivan and Hunting Rhythm, a fantastic rhythm.